0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechtelijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. Een jongen uit Beuningen overleed na een reanimatie woensdag in zwembad De Geleberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio.

Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechtelijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. Een jongen uit Beuningen overleed na een reanimatie woensdag in zwembad De Geleberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

respétala.

0: गंगा है
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hey, hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechtelijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. Een jongen uit Beuningen overleed na een reanimatie woensdag in zwembad De Gelenberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: पाऊ पसारे जुमे का
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
3: Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakte projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad de Gelenberg in Afferden. In het recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. En volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: सब कुछ उसी
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. In het recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. En volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

The Greatest Voyages of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jibbertjes concert horen. Wel heel laren, hè? Ujala Aapkewaasse. The Greatest Voyages of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toeke oude kipperi, toeke soenie kipperi, toeke dikke kipperi. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het die Nizam Wagito zijn. Aurie Logani wil een Aapke Waste. Met heel veel passie Aapke Waste. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Toe Jaldikar.

binnenkort jarig? Door jannemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiwa honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Jouw Jala Radio. Jala Radio, feel the rhythm.
1: En 20 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer, top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, Aap Hamse Baatkersekten, Orham, Aap Se Baatkringen. 020-363-0808, Ujala Radio Kist, WhatsApp nummer her.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Agressieve zwartrijders op de Vechtwellijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. En een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad de Gele Berg in Afferden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: हाँ।
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
0: क्या है?

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Jalalarehe, The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart meer. Koetsticket bakirigehe. Rang 1, €20. Rang 2, €15. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas €3,50 meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Arihab Klee, Mausimi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vagu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. To de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar, nee, het ook je pas tijd breng.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog, en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mijn Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. En Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. En Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: थैंक यू।
1: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक

jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14.

0: Michelle en Lara Hay. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Meer vaart mee. Koets ticket bakkerige hè. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Ari Hapklee, Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waghute zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. To de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar. Nee, het ook je pas tijd gebreken.
1: Beste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: दिल सुबह और शाम फिल्म रामपुर का लक्ष्मण उजाला रेडियो पर आप सुने हैं।
1: You are
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Poetin heeft verklaard tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. En Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: सबसे बड़ा नादान वही है

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en...

0: Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventer haven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy. Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhans. Heel veel luisterplezier.
3: Welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से उड़।

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalalari, Aapke Waanse, ik raad. Aapke naam. Ik Hasin raad. Aapke naam. Met 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show. Aapko, Anna hai, Dikna hai, Sunna hai. En natuurlijk, geniet je van de avond. Op zaterdagavond in de Meervaart. Ticketaap gereserveerd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Gani Walehongi, Mouse Mew Broy, Shekru Kumar, Ayan Mukherjee. Mooi dat het dien en Nizam waag te zijn. Zaterdag 19 september. Koets ticket maak je regen. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.
1: Ujjala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujjala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventer haven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg, zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujjala Radio, your number one radio.
0: Ujjala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujjala Radio, always shining. Ujjala. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog niet veel files, maar op de A12 vanuit Arnhem heb je wel voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat tussen de afritten Den Dolder en De Bilt 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er is een vrachtwagen met oplegger vast komen te zitten. Twee rijstroken zijn daar dicht. En er staat file op de N375 van Pessen naar Zwartsluis. Bij de afrit Ruinerwold sta je 20 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

جوان رو جلال ویڈیو کے ذریعے یہیں سے کافی چائے میں دخشو شروع کیا جا رہا ہے سنوال اور ابھی تھوڑی دیر میں یہاں اسٹوڈیو میں آنے والے ہیں آنند چندریکا سنگھ جس سے ہم بات کرنے والے ہیں اعتراض آج کے اس سماچار کے بارے میں ہے تو سنا 9/11/11/9 کوئی دوک ویل نمبر آج یاد کیا جا رہا ہے آنسلاگ اوپ 11 سپتمبر ان دا ورینڈ اسٹاٹ اور آج کے ہیڈ لائنس آپ سن لیجیے سننے والوں Vandaag een grote manifestatie bij Tata Steel in IJmuiden. En Nederland krijgt vandaag nieuwe cijfers over faillissementen en internationale handel. Groot eerbetoon aan Yayoi Kusama opent vandaag in Amsterdam. Wie dat is, weet ik niet. Het Stedelijke Museum opent een omvangrijke overzicht tentoonstelling met ruim 70 jaar werk van de wereldberoemde Japanse kunstenaar Hamnetero Yanagina. Yayoi Kusama. Nou, ik ken hem niet. En vandaag een gratis concert in het Oosterpark Amsterdam. Vanavond gratis concert, gebouw, orkest, Oosterpark mee. Concert in de Wallen. Het orkest opent het nieuwe seizoen om 7:15 met een gratis openluchtconcert onder leiding van Hana Chang. Een kaartje is niet nodig. Dus toen maak jij aan Raadke, Oosterpark mee. Concert de Kee. Van het Concertgebouworkest. Dat doe jij eens een keer gratis. En dan wereldnieuws. Nieuwe aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Houthis veroveren strategische haven in Mokka in Jemen. En nog 84 mensen vermist na brand op Filipijnse veerboot. En Amerika herdenkt vandaag 25 jaar geleden 9/11. Bij het Pentagon, Ground Zero en Shanksville vinden ceremonies plaats voor de bijna 3000 mensen die op 11 september 2001 werden gedood. Precies zal ook hersenen. Ik hoor Doekje Badhega 5 doden en 40 gewonden bij ongeluk met Nederlandse bus in Zwitserland.

ये वाला झलम रेडियो है और शुक्रवार है 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. वेलकम बाय उजाला से कॉफी चाय मिडिल शो. हेट इज फ्राइडे मिडिल रेगनachtig. Bijna weekend hier, maar eerst praten we natuurlijk weer helemaal bij. Aaske Samajaria, Annabelle Dienukebari. In IJmuiden komen vandaag werknemers, vakbonden, ondernemers en inwoners samen bij Tata Steel. Hun boodschap richting Den Haag is duidelijk. Geef duidelijkheid over de toekomst van groen staal en daarmee over duizenden banen. In Amsterdam hebben we vandaag juist prachtig cultureel nieuws. Doe gratis met Jijkse Oosterpark mee. Concertdekje van het Concertgebouw Orkest. En een grote overzicht ten tentoonstelling van Yayoi Kusama. Wie dat ook mag zijn. Maar Said, de kunstenaars onder ons, die kennen hem wel. Internationaal is deze vrijdag ook een dag van herinnering. Precies 25 jaar geleden, op 11 september 2001... veranderden de aanslagen in Amerika de wereld. Maar ook vandaag gaat de geopolitiek gewoon door. Rusland en Oekraïne vallen elkaar opnieuw aan met drones en raketten. En in Jemen hebben de Houthis een strategisch belangrijke haven aan de Rode Zee veroverd. Pak je koffie en chai erbij of schenk je chai in of je koffie. Dit is Ujala's koffiemiddagshow. Koffie en chai middagshow. Welkom allemaal. Ook een hele goede middag aan Malita. Goedemiddag.

0: Radio hè. Het is vrijdag. Pani, behoort Berse Hega. Maar het heeft ook zijn charmes, toch? Zo'n regenachtige dag. Tjadur Pahinke, Napahinke, Tjadur Orlie. Je zit op de bank, je kijkt naar wat series. Gezellig, alleen of met z'n tweeën of met het hele gezin. Maak er een hele mooie avond van, een mooie weekend van, toch?
1: Ja.
0: Arnold, goedemiddag.
1: Ik weet echt niet wat jij mooi vindt aan dit weerhorloge. Boy, ham na samj hela chijwa. Or ham na samja, baby. Itna, ik jane sa naam meka bole, takru weer.
0: Alweer takru. Nou ja,
1: ik vind dit
0: maar geen mooi weerhorloge. Maar zijn naam hega garam or pani, ja, is toch weer iets anders hè, dan hier. Nja, weet dat niet, weer wat. Dus,
1: wat, vind je tanda en pani beter dan?
0: Nou ja.
1: Goedemiddag.
0: Ik vind het wel lekker hoor, zo.
1: Ja. Tanda en pani. No ja, man, nou, dit noem ik vies weer.
0: Vies weer, takru weer.
1: Morsu weer. Alweer takru. Dat is echt vies, man.
0: Ja.
1: Ik kan er niet van genieten, ik moet het je eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ham na tose ik level pe bati. Ik hou van een zonnestraaltje toch,
0: Lloyd? Zonnestraaltje. Jij bent toch zelf een zonnestraal. Toen op een zonnestraal, Martin, dus ja.
1: Maar daar hou ik van. Ik hou van, weet je, mensen en van sfeer en van een zonnestraal. Je denkt, hem ook een mooi liggen, ja. Daar hou ik gewoon van. Dat zie je vrolijke mensen. Als je nu buiten loopt, hè. Ik zeg het je, alleen maar chagrijnige mensen. Je komt alleen maar geïrriteerde mensen in het verkeer tegen.
0: En ze kijken ook niet lief. Ze stralen niet.
1: Allemaal geïrriteerd.
0: Ze zijn een stress maar of zoiets.
1: Ik kook het een keer naar Hasega. Maar je kunt ook geen lol hebben in dit weer, Lloyd. Dus ik snap niet waarom jij het zo mooi vindt. Hamna Samjila.
0: Ja. Ham doet zijn level per soortje, laat je jou toch?
1: Door Moria met kus kolalba, kolosroof die laba, die kolalba, die kono draad kardige ba, die konchi ba, bol hamme haiga opereer karek.
0: Het is vandaag 11 september. 11 september. Wat doet dit je denken dan? 9/11. Waar was je toen?
1: Volgens mij zat ik toen in het vliegtuig.
0: Nou, even serieus.
1: Nee, echt waar. Ik zat twee keer in het vliegtuig. Volgens mij was 9/11 eentje. En nog eentje, Enschede. Enschede ramp, Jeraha, vliegtuigramp. Toen zat ik ook in het vliegtuig.
0: Jij zei daarna toen, ja, het refers toen. Ham we met jou, Jai? Ham na...
1: Nee, maar ik zat werkelijk twee keer in het vliegtuig.
0: Ja.
1: En volgens mij was het 9/11 en die andere weet ik zeker. Die Enschede, ja, net of vuurwerkramp.
0: Ah, vuurwerkramp in Enschede, ja.
1: Die heb je nooit gehad.
0: Oh, hoe die heb je nooit gehad?
1: Dus ik kom daar aan op bestemming, buitenland, hè. Ik ga die haltje, hem zo'n kabeljaar, dus wat haar ontploffen je. Even hem chorke geili, bati. Want dus wat haar toetan ke gier ge.
0: Hamar bina, dus wat na rei
1: Ja, toch, je voelt jezelf belangrijk, toch?
0: Ja. Maar 25 jaar geleden is het al inmiddels aan het aanslagen. Bij in Amerika.
1: Dat bedoel je,
0: hem zo'n Enschede. Nee, Enschede, ja, die hooi ze kwijt.
1: Oh, dier die hooi ge.
0: O, ze aange bij la vuurwerkramp. Enschede, maar
1: we kunnen het opzoeken.
0: Ja, we kunnen het opzoeken. En als de mensen het weten uit het hoofd, toen hebben we ook een app op 020-363-0808. Batade. Maar 9/11, ja. 9/11 heeft ons Hamlokke in de Gibi bedeld, is hij.
1: Nou, bahut babal bal tapset, ja. Eigenlijk kan ik
0: dat zeggen. Eigenlijk bahut heel babal bal, ja.
1: Bahut jada.
0: Ik heb dan niet dat ja vroeger jamlok jaat hij vliegtuigen kreeg die het na streng beveiliging naar haar het na hoe juta na uitarik per te haar dat soort dingen had je toen niet.
1: Nee, bra vervelend baltje jwa chaloit echt waar. Dus sindsdien staat alles op scherp, lijkt het wel. De
0: zeker
1: afstanden lijken, de kloven lijken groter te zijn geworden.
0: Ja.
1: In plaats van dat we met elkaar dingen doen, doen we tegen dingen elkaar.
0: Ja.
1: Dingen tegen elkaar.
0: Ja.
1: Om het leven van elkaar moeilijk te maken. Je ziet ook dat de moslimgemeenschap zwaar onder een loep staat.
0: Ja.
1: Sindsdien. Van KHOEGA. Dus ja, het heeft weinig goeds gebracht, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Nou ja. Dat heeft verdeeldheid gebracht. Verdeeldheid, ja, ja. Onnodig.
0: Die burgemeester van New York, die is zelf van...
1: Ja, maar kijk, nu is het probleem dat ze dan zeggen... Hamdani mag niet komen.
0: Precies.
1: Nou, weet je, dat is ook onzin.
0: Slaat ook nergens op, hè?
1: Die man is burgemeester. Ha. Kom op, joh. Ja. Ga door. Ga door met leven. Je moet met elkaar zien te leven. Vind daarin een modus. Weet je een beetje lief tegen elkaar. Onnak hali eetje joa met u fasirahu.
0: Fasirahu, ja.
1: Dus die hele groep deugt niet. Want zo is het natuurlijk niet. Natuurlijk. Trouwens, die Enschede-lamp was een mei 2000. Leuk.
0: Maar dat is snel zit toen Camille Jaartje gebroken.
1: Ja, je zei het. Mei?
0: Camera, mei?
1: Mei 2000.
0: Mei 2000. Dus als je pijler had, dus ja, oké. Okay. Yeah.
1: Trouwens, ik heb nog een keer iets griezeligs meegemaakt, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Hamreli, Kaharreli, Oesama Jape. Miami met Riley, ha, Miami met Riley.
0: Ja.
1: Dus toen kwam die hele grote, toen jan ik op Barca orkaan daar. Ik op Barca wali. Toen Barca. Was ik dus daar.
0: Arie?
1: Dus het was heel erg eng, echt waar. Dus op een gegeven moment, deze tory is best wel leuk.
0: Ja.
1: Dus het was de grootste hoor, tot nu toe, Marjan.
0: Ha.
1: Dus om Riley met gezin. Waren meer mensen mee. Dus ik voelde me ook verantwoordelijk natuurlijk voor iedereen die mee was. Dus wij zitten in een gebouw daar, hotel. We gaan naar buiten, ik ga naar Pina. Op een gegeven moment zie ik dat mensen, dat overal de televisie aanstaat.
0: Ja.
1: Katrina toch?
0: Katrina.
1: Dus ik lees overal Katrina. Maar ik ben net gearriveerd. Iedereen was redelijk rustig nog, maar de tv stond overal keihard aan. Dus waar je ook aankwam, tja, het John zaak mee, waar je ook geen eten, drinken, wat je ook deed. Dus die tv staat aan.
0: Ja.
1: CNN-achtige dingen. Dus je denkt van Kaho Vega. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen die man, die ober, van zoon, hem bare mangila. Maar hem cash bij bar sakila. Adamia bole sunna, to pagla bate. Je moet geen cash meer gebruiken.
0: Ja.
1: Want alles gaat nodig. Dicht zometeen. Alles gaat dicht zometeen.
0: Ja.
1: Maar ik maak het voor het eerst mee in mijn leven natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hey, zoiets raars. Je verwacht het niet.
0: Ja.
1: Je bent net op vakantie en dat ding komt op je af. Hey. Dus hamsochi jaar apka hoi jaba. Ta adamia bole sun tu cash geld won or jada. Jijke pinkel
0: leggen.
1: Want je gaat het nodig hebben de komende dagen.
0: Ja.
1: Want alles gaat dicht hier. Alles gaat dicht. Je bent op vakantie.
0: Ja.
1: Hey, dus je denkt van, alle ramen en deuren zie je plotseling dichtgetimmerd worden. Echt.
0: Ja.
1: Dus dit zie je, dus TP bij John Mutakila, het is echt zo.
0: Ja.
1: Hele ploegen mensen die komen en die beginnen al die ramen en deuren dicht te timmeren.
0: Ja, toch. Ja, want...
1: Planga zeggen, gewoon plangaatje met hout.
0: Ja.
1: Omdat hout dan dingen tegen kan houden.
0: Toen jij niet, Katerina, ja, we hebben bara gusa me aanwege. Hè?
1: Bara ego moeilijk aurat ba. Katrina moeilijk aurat hai ego.
0: Tufaan ki tarah aa jayega.
1: Dus op een gegeven moment, je wordt banger en banger en banger. Dus apparaat hoige. Ik had roj bidge, raad hoige. Boy, je raakt een beetje in paniek hoor.
0: Ja.
1: Van abhiyan je paniya aa jai hotel wa mein upar chahar jayega. Tab ka kariye.
0: Ja.
1: Dan kun je nergens naartoe. En ik had ook nog kleine kinderen bij me. Dus je denkt van, Jesus.
0: Ja.
1: Ka hoi ya hai ga nyape. Dus toen heb ik een contact opgenomen op een gegeven moment met Nederlands consulaat.
0: Aha.
1: Welke leer uit huis zouden we hem zeggen? Ja, kan je je oplossen? Hij moet hem terug naar Nederland. Nou, dat kon dus niet, want alles is dan afgesloten.
0: Ja.
1: Vliegvelden werken niet, alles is buitenwerking. Dan gaan we Adam ja of Aurat, ja, niet keer raad. Dan gaan we van zoon, toen ik er zei, oké, auto, hij moet je auto. Hij gaat, ja, we hebben gehuurde auto, dus we kunnen wel weg. Toen bole bian sabere sabere. Hamna ni kai beje sabere boli sa cha, 3 beje ki 4 beje sabere. En allemaal vroeg.
0: Ja.
1: Bole tu nikar jeye.
0: Maar toen bole kahan boli jeye?
1: Richting Florida.
0: Oké.
1: Dus u bole vroeg tu nie je, want dat thora dur pahun jeye, dat thora veilig ho jeye.
0: Ja.
1: Dus zo gezegd, zo gedaan, Lloyd. Dus met begin rij.
0: Ja.
1: Vroeku.
0: Ja, ja, ja.
1: Er stond al een hele zware file, hoor.
0: Ja,
1: ja. Op naar Vroeku. Stond er al een file.
0: Ja, want iedereen gaat ook die kant op. Ja.
1: Iedereen ging weg. Dus dat werd een spookstad. Maar dat gevoel wat ik toen heb ervaren...
0: Ja.
1: Was wel een heel erg eng gevoel, hoor, Lloyd.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Je kijkt vooruit. Je bent bang, hè? Je bent bang voor
0: tuurlijk
1: je
0: leven. Tuurlijk ben je bang. Ja, je bent bang voor jezelf en voor je gezin natuurlijk. Hè? Want toen bang is, dat kun je met jou weer, toch?
1: Ja, want je voelt je ook verantwoordelijk. Want hé, Sunna, ik was de enige... kan je zeggen, boli? Chalakwali. Barkawali, barka. Dus, nee. Maar zonder gekheid, je voelt je verantwoordelijk.
0: Ja,
1: hè? Wacht even.
0: Ja.
1: Dus je rijdt weg... Je krijgt echt kippenvel.
0: Ha.
1: Ik omschrijf het even gewoon hoor. Zo'n walubi volker, paar weken. Kontje miti, bal. Hamar upper kontje mitel, hè?
0: Toch zo, die hooi ze ke.
1: Hamar upper mitel,
0: hè? Toen zoon letter, toen kaker ze ke. Toch zo, die hooi miti hooi tjuwa.
1: Dus weer wat is er veranderd? Laatst had je toch hier zonsverduistering. Dat voelde je toch ook een soort kippenvel?
0: Ja.
1: Ik bedoel, je voelt dat het niet goed zit.
0: Ja.
1: De dieren voelen dat beter, maar goed. Mensen kunnen dat ook wel voelen. Het zit niet goed, dat voel je.
0: Ja.
1: Van hé, koets hoor weer walibouw, iets gaat gebeuren nu. Dus je krijgt kippenvel, rillingen. Je kijkt voor je uit en je ziet zon, felle zon.
0: Ha.
1: En je kijkt in je achteruitkijkspiegel en je ziet helemaal donker.
0: Ja.
1: Kun je het voorstellen? Dus je zit in een auto.
0: Ik kan me voorstellen, ja.
1: En vooruit je takje, dan zie je helemaal felle zon. Maar achteruit helemaal donkerroe.
0: Ha.
1: Alsof je van nacht naar dag toe gaat, plotseling. Maar in diezelfde auto. Dus
0: serieus?
1: Diezelfde persoon ervaart twee dingen tegelijk.
0: Ja.
1: Ah joh, Lloyd, dat ding was echt eng mooi.
0: Eng, hè? Alsof je in een film bent, hè?
1: Alsof je in een film bent. En dan moet je door die tolpoorten en zo. Ja, nee, Amerika mee op tolpoort 1 beheven. Mika de wop vertraging.
0: En in die situatie,
1: en je hoe haast
0: orkanen ik het zo. Nou, ik hoorde van, ja.
1: Nou, wel cold is er, maar je hebt toch een versmalling en zo.
0: Ja, oké, dan moet je wel voorzichtig
1: dus
0: rijden.
1: Al die banen komen bij elkaar en dan moet je, Maar elke minuut telt dan, hè?
0: Ja.
1: Zo ervaar je het.
0: Ja. Want toen mag je snel zomaar ze hakken, toch? Ik bedoel, je wil, ja. Je wil
1: dus
0: die...
1: hamro ook parparal bij je hebt, Johan Lloyd. Ooit is het barkham naar Lubiker in Lamrejan. Barzaatje raad kan trouwens wel romantisch zijn.
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Op barzaat mee raad mee te bichalier te bijraam bisal ribi.
1: Kan wel romantisch zijn, maar dan moet het niet koud zijn.
0: Nee, oké. Ik weet wat wie mooi het toch. Ik bedoel,
1: ik vind hem mooi, hè, naar barzaatje raad.
0: Barzaatje raad. Van Amit Bajan toch?
1: Ha, toch? Barzaat Kiraat. Dik India mee, Barzaat Kiraat. Ik kan me voorstellen dat het romantisch kan zijn.
0: Ja.
1: Als je met de juiste persoon te reizen... als je met de juiste persoon bent... Dan kan ik me voorstellen dat het best wel romantisch kan zijn.
0: Barzaat Kiraat. Tuurlijk.
1: Dan kon je hoe ik aan Barzaat Kiraat
0: mee. Barzaat Kiraat mee, toe chalie, toe bhijie. Dus ja. Hey. Ik ga toe janet toch?
1: Hij toch? Nou. Geen dan janet dan. Apne.
0: Dit kan toch wel leeg zijn uit de charme van Barzaat.
1: Ai.

0: कितना मोह लेंगे ना,
1: देख ले तो देख ले तो
2: तू बोले अमिताभ बच्चन खेलेगा माफोस में क्लब दैट नहीं थोर लॉयड
0: नाउ यहां अपने प्यार के सब यहां ठीक है अमिताभ बच्चन ने मैं खेलवा यार
2: वेल
0: बरसात की रात या
2: Nee, wacht even. We hebben over twee verschillende dingen.
0: Nee. Bersaat keek raad film ook. En namen Emma Kjellba, Amitabh Bachchan. Met Raki. Je bent in de war, denk ik.
2: Boy.
0: Ja.
2: Oké. Nou ja, hoi zakega, chaloid. Gaan we in de war, hoi.
0: Toen zeker in de war, maar met Satipe Satta of zo, waarschijnlijk.
2: Satipe Satta was een top film, man. Geweldige film. Satipe Satta, migado. Wat een leuke film. Dus je kon je kijken op film, daar kijk hoi. Ik kijk naar Satipe Satta. Dat is pas een leuke film.
0: Toen mij kon ik een cadeau doen, of kon ik
2: mijn
0: terboet. Dus als je verliefd bent geworden op iemand,
2: volgens mij heb je die dialoog gewoon, Lloyd, op die plaat.
0: Oh ja?
2: Van Amitabh Bachchan kwam bij Hema Malini.
0: Oh ja, van Satipa Satta.
2: Ja, toch? Van die watermeloen die aangeboden wordt door Amitabh Bachchan. Best wel leuk, hoor.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus juist dat onhandige maakt hem zo leuk.
0: Ja, zeker toch? Zeker.
2: Maar die doen ook een beetje met Satchek Ushraki.
0: Tussen wie? Amitabh
2: Bachchan en Hema Malini.
0: Boy, hamna janin lichtje. Eigenlijk, Maaiveld onderzoeker ook. Kijk je naar die kerbaring.
2: Koi. Ulta Siddhana, bataden we hem nog een koi, Lloyd.
0: Ik vraag me af, Amitabh Bachchan, Hema Malini, Amitabh Bachchan, Raki of Rick. Rika weten we wel natuurlijk, hè, maar Raki? Ik weet niet meer Raki. Maar Hema Malini zou kunnen, hè?
2: Nou ja, het spatte van het scherm af, hoor. Echt waar.
0: Ja, zeker. Zeker.
2: Hema Malini en Amitabh Bachchan.
0: Ja.
2: Ik vond dat wel een hele mooie combinatie, eigenlijk.
0: Ja, maar ja. Toen is dat een mooie combinatie, kus ik, hè?
2: Maar zeg je, boy, je is Amitabh Bachchan.
0: Trouwens, Raymond reageert. Is 9-11, 25 jaar geleden waar hij was. Ik was op die dag op kantoor en hoorde van collega's wat er gebeurd was. Ik ben direct naar de kantine gelopen waar de tv aan stond. Het was verschrikkelijk om te zien hoe de mensen aan de buitenkant van het gebouw hingen. Ja, dat waren wel...
2: Die beelden herinneren we ons allemaal. Ja, man, mensen sprongen gewoon uit het gebouw.
0: Barca, hoge gebouwen.
2: Nou, ja, je probeert iets, want je weet het van, mi fascino.
0: Ja.
2: Ook later, Lloyd.
0: Ja.
2: Dus ik ben een aantal keer naar New York geweest. Dan ga je naar die plekken toe.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Weet je, het is een toeristisch oord.
0: Ja.
2: Een rampplek, maar eigenlijk... Ja, sap koi dekhe mangega.
0: Ja.
2: Ki kahan per ha kai sera ha.
0: Ja.
2: Maar het is wel triest dat dit soort dingen plaatsvinden in onze wereld.
0: Ja.
2: Vind ik wel heel erg, hoor.
0: Trouwens, ik wil baat maar tussen potje. We hebben het toch over romantische momenten, hè, in het leven.
2: Hamza, wat jij zegt daarover, Lloyd. Romantiek over
0: Hamza. Hamza, kon ik potjes willen zoen. Iets wat ik bij me toe koffietje met betekent. Maar ik weet niet of jij dit wel interessant vindt of niet interessant vindt.
2: Toen gaan we balkon
0: zien. Ik ga van zoen iets wat betekent koffietje met.
2: Samashakya,
0: wanneer je voor het eerst bij een man thuis komt, waar let je als eerste op?
2: Hygiëne.
0: Ja.
2: Ik zou op hygiëne letten.
0: Ja.
2: Dat die man arm is.
0: Ja, maar jij bent een man, hè? De vrouw moet...
2: Maar de vrouw moet daarop letten, op hygiëne.
0: Hygiëne.
2: Adamia leeft hij als een sloddervos. Kijk of hij een groot huis of klein huis heeft en dat soort. Dat is niet relevant, vind ik.
0: Ja.
2: Op dat moment.
0: Maar...
2: Dat had je vooraf moeten onderzoeken.
0: Maar toen garwa me aile, toen dacht ik, Adamia, bada morsu hai man.
2: Ekdam garwa
0: malich hai.
2: Toilet na jai se ke kuch na.
0: Wat doe je dan? Is het niet van
2: Sunibul? Zeg genoeg over die man.
0: Wat doe je dan als vrouw zijn? Wil je
2: lopen morsu man? Wat moet je met de morsu man doen? Ik wil morsu wat niet zijn doortje aan je rekenen.
0: Morsu. Je kan twee bedoelingen hebben natuurlijk, hè?
2: Nee, maar dat is letterlijk morsu. Hè? Nee, die andere morsus, dat kun je soms niet zien, hoor. Dat ze morsu zijn.
0: Ja.
2: Malichuan. Dat kun je soms niet zien, hè. Dat het echt
0: viezerikken zijn. Ik zou graag willen weten van de mensen, toch?
2: Nee, maar dit noem ik sloddervossen, hè?
0: Sloddervossen.
2: Ja. Sloddervos, toch?
0: Ja, met ja.
2: Ik wou eigenlijk een vieze rek.
0: Een vieze...
2: Doe nou naar mooie etje, trouwens. Maar liever een sloddervos dan een vieze rek.
0: Dan een vieze rek, hè? Ja.
2: Vieze rek was ook gevaarlijk, hè?
0: Ja, zeker.
2: Maar bij die vieze rek merk je het soms niet, hè?
0: Nee.
2: Hoe later pas merk je soms dat die man echt niet deugt.
0: Ja.
2: Dus toen was wat je eigenlijk je dames, toen je je, beter in aan je kan hoepen.
0: Toen ga je naar je kan doen ze afspreken.
2: Nee, maar kijk, je leeft maar één keer en je neemt risico in het leven, Lloyd.
0: Ja.
2: Daarom starten mensen ook een relatie.
0: Ja.
2: Ze gaan ook trouwen met elkaar. Ze gaan. Hoe kan je zeggen, een gezin met elkaar stichten. Maar je hebt geen zekerheid.
0: Ja.
2: Kikontje, hoi, kontje, nou. Je neemt altijd een risico.
0: Ha.
2: Dus, kan je zeggen, bakrabolega, dat is mijn garantie. Dat ook je eigen was machine, dat heb je garantie.
0: Bakrabolega.
2: Maar iets heb je met garantie na hebben. Ja? Dus je neemt dat risico. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Het gebeurt allemaal. Maar ook er met lap na heb je toe risico wat na le. Toe risico wat le. Te kort, zei ik. Kito Maria, kijk je het later denk je.
0: Je kan alsnog zeggen van Sunna.
2: Springen in de liefde.
0: Ja, je kan in de liefde wel springen. Maar dan, toe bibel zeg je uiteindelijk van Sunna. Het gaat niet. Het gaat niet.
2: Behoed na soort je niet. Weet je, liever lief hebben gehad, Lloyd.
0: Ja.
2: En daarna een breuk. Dan nooit lief hebben gehad.
0: Nee, werkelijk, inderdaad. Want dan weet je ook niet wat liefde is.
2: Toe piaar, liever piaar kerle, or piaar tot toedge, oké. Broken heart hoor je het, oké. Samjila is best wel vervelend. Maar liever dat, dan iemand die nooit liefde heeft gekend. Hey, dat is pas triest.
0: Anand, oké, ik wil een podcast maken over piaar. Piaar, je advies doet doseerkers.
2: Een professor, wat ik je doe. Maar dat is mijn professor, omloop met die Lloyd.
0: Even kijken, iemand vond...
2: diploma, kan ik ooit naar de weg, maar omloop met die. Omloop erkenning naar mij.
0: Omloop koffie, chai, mille, cash naar mij.
2: Janne kijk, omdat omloop Hindustani, maar die omloop discrimineren. Dat hoor je toch?
0: Ja. Nou ja, Satya...
2: Kon je het om aan de bolle, Lloyd?
0: Satya bolle, gana bada bizar hai, apne piaar ke sapne sach huwe.
2: Arre yaar, bir suna diye yaar.
0: Atos, inderdaad.
2: Satya ke kuch yaad aayegi hoi toh?
0: Ah, Satya ke zeker kuch yaad aayegi. Satya, hopelijk, hè, mooi chit yaad aayegi hoi.
2: Naro ye. Hey, over pijn gesproken, en Lloyd.
0: Kon pira hai
2: ya liefde met pira rahe ga soms, toch? Zeker je liefde na mooi girl, jaysa tu maa.
0: Ja.
2: Weet je, dat kan gebeuren. Hovega.
0: Tot dilwa men vier keer je.
2: Hamme jane kon pira ba. Maar hamar pirwa tu lei sake, cha makhlak se. Hamme go dusar pira hai ga, Lloyd. Als jij wil, tu hamme je sari karat hoi je. Dat tu lei sake, hamar pirwa.
0: Hacha, bol.
2: Lie?
0: Ha.
2: Of 430 die bij lei sake ga, hamar pirwa. Ik zoek 430 mensen die 1 euro willen geven, elk. Want mij is iets verschrikkelijks overkomen.
0: Ja, vertel. Kaap huil door is dat kon pira. Kan je zeggen dat pira dan niet verzachtkers een kila?
2: Nou, met één ding, het is makkelijk.
0: Hey,
2: 430 mensen moeten 1 euro meenemen voor me.
0: Ja.
2: Is niet veel gevraagd, toch?
0: Nee. Jij 50 cent die aardzoon met die gaat, dat wordt door
2: pirwa. Ietsje johamlok. Hij zei, apen cultuur met Hindustanische cultuur met. Hamlok, dit doet dingen zo op, toch?
0: Hamlok, jij zei, hamlok, miljoelke. Madat kerk, jij.
2: Miljoelke, ja, toch? Dus aard, maar girel die we, Lloyd.
0: Maar toen maak je betaal 430 keer kahania, maar betaal je openlijk op de nationale radio.
2: Natuurlijk, ja. Want John Foutwa Hamkali, ik hoop dat andere mensen dat niet gaan doen.
0: Ha.
2: Ik hoop het echt, want kahania, ham chalaila rastape. Goed, mooi, netjes chalaila.
0: Ja. Je houdt je aan de regels. He?
2: Echt waar, ik heb zoveel kilometers al gereden in mijn leven, nog nooit een aanrijding, cabine.
0: Nee.
2: Afkloppen.
0: Ja. Ja.
2: Dus... Ham altijd samharke sam chalaila. Dus ham chalaila Schiphol tunnel mee. Jaila udhar. Bara mooi sahar jaila. Tot Den Haag.
0: Gelukkig vliegtuig naar dat hele leven.
2: Dus je mag niet hard rijden tegenwoordig. Toch? Dus dan ben je gauw... Ik ben gauw verveeld in de auto.
0: Ja.
2: Want je mag niet hard rijden. De auto rijdt zelf. Hé, Je verveelt je in de auto.
0: Maar ja, maar dat komt omdat door Moria, ik behoud houden je toch?
2: Juist, dus dan ben je met mensen aan het bellen en zo. Dus Johnny Ritwakadja.
0: Ha.
2: Maar op een gegeven moment, ik heb ook de neiging. Oh, de heren, ik heb hem, Janila. Toen moet ik hebben looit.
0: Hij moet kijken.
2: Toen zat je nou, het na saai hier het waar. Het gaat toch langzaam. Ik mag toch niet te hard rijden. Laat ik even op mijn app even wat dingen doen. Ha, toch? Dan pak je mobiel. Toch? Natuurlijk, audio, als je belt, dan ben je mooi verbonden. Ja. Maar nu pak je mobiel in de hand.
0: Ja.
2: Wat denk je dat mij overkomt?
0: Mooi. Hè?
2: Dus ik rijd in die Schipholtunnel. Ik ben bezig op mijn mobiel.
0: je let niet links, rechts, kika, hoi, kotje, hoi.
2: En rustig zeg ik, Audi, maar bagalia met je lega. Met twee scooters erin.
0: maar een burger met een auto?
2: Nee, gewoon echt herkenbaar, man.
0: Echt serieus?
2: Maar ik heb niet opgelet. Dus op een moment stonden ze gewoon naast me.
0: Ja.
2: En die mensen kijken zo. Ik ben maar vrij postig, hè. Ze kijken zo in je auto.
0: En jij kijkt terug van wat kijk je? Huh?
2: Ja, ik denk van vrij postig. Ga maar het ook.
0: Ik nou mooi mijn auto hamtje rijden. Toen ga maar het wat aankijken.
2: Nee, dus dat denk je toch. Van die man is jaloers. Die man.
0: Ja, zeker.
2: Hij gaat deze auto niet kunnen rijden.
0: Ik buitenlander. Ik kan ze een mooi autootje laten. Kan ze hoi zeggen.
2: Dus, oké. Laat ik mensen nergens van beschuldigen. Maar ik ben beschuldigd. Ik wel. Ik ben wel. Dus wat gebeurt er?
0: Ja.
2: Ik ga maar auto wat uchaba. Ik heb een hele hoge auto. Ha, toch wel iets laagbaar. Maar die Audi is ook een lage auto.
0: Ja.
2: Dus je kunt niet goed binnenkijken, hè? Maar je moet zo schuin kijken.
0: Hoe zeker trouw ik het aan het huis?
2: Hoe ik wou dat ik dan op een jaar kijk dan. Amai luru in een wagen.
0: Nee, maar het is niet ogore 430. Kabel.
2: Dus nu zeggen ze bij Schipholtunnel: politie, volgen.
0: Ho!
2: Oké, je denkt van, hey, Itama, Sally. Hier heb ik nou net geen zin in. Hè? Want dan kan je afspraak raken. En als je eerste afspraak fout gaat, je bent niet op tijd, dat doe je niet. Je gaat dan al die afspraken
0: waterval effect,
2: achter elkaar
0: toch?
2: Verkeerd. Okay. Dus, politie, volgen. Oké. Dan volg Carilla rustig, zijn netjes.
0: En jij bent een volgzaam
2: op mijn
0: type.
2: Tempo.
0: Jij bent een
2: op
0: volgzaam
2: mijn tempo.
0: Type. Ja.
2: Op mijn tempo. Dus die man begint 110 te rijden. Ik rijd gewoon 90. Minus spang. Ik toch maar juju. Ik denk nee. Ik rijd gewoon 90.

0: नेशनल यूपे यहां पे कॉफी एंड चाय
1: ये बहुत बड़का ट्रॉमा हैगा।
0: हां हमें जाए के भरी थेरेपी में एक भरी थेरेपी जा में दोस दिस दिस दिस एक ओवरकमम है हमने नहीं कैसे चलो दोस दोस op Ottawa uitlaag 110 plotseling. Ah. Or, ik blijf op 90. Je weet wat er gebeurt. Ja. Dus er komen auto's ertussen.
1: Auto's tussendoor, ja. Ja.
0: Met breedte toch. Ik ben blij. Hey, allee, ik had gewoon op
1: Ottawa. Toen zei ik van, ja, ze bakse kila. Maar dat kan natuurlijk niet.
0: Ik vind dat die politieagenten vrijpostig waren door zo hard te rijden.
1: Vind ik ook.
0: Eerst hebben ze me in shock gebracht. Toch? Door te zeggen, politie volgen.
1: Ja.
0: En dan gaan ze 110 rijden.
1: Ja.
0: Terwijl ik 90 wil rijden. Hey, kom op. Ik bepaal mijn tempo.
1: Tuurlijk. Ja.
0: Hoe gaan ze hun naam erbij? Ik bepaal mijn eigen tempo.
1: Wij komen altijd te laat.
0: Dus wij

0: auto's ertussen, dan haalt die man zijn hand naar buiten. Volg er ook, ik ga gewegen. Dat is koud waar. Maar had hij zijn wenker, ik heb hier gekregen, had hij van, ga weg, ga weg. Dus die auto's die ertussen kruipen. Snap je? Dus die auto's halen dan in. Hoe heb je volg gekregen? Weet je, die auto's die ertussen belanden. Dus die beginnen die man te volgen. Oké, dat is best wel grappig. Dus die man rijdt naar de eerste beste benzinepomp. Ik had geluk dat hij niet die afslag Hoofddorp heb genomen. Want dan moet je weer eromheen. Dan moet je weer de snelweg op. Ja. Dus ik was al lang blij dat die man gewoon reed naar die benzinepomp.
1: Ja.
0: Maar vanaf die Schipholtunnel naar benzinepomp is best wel een ente nog.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Je moet even een stukje rijden. Ja. Dus ik volg die man ongehoorzaam als ik ben. Dus die man stopt. Ik stop bam ook naast hem. Doe gewoon niet al direct, ja. Ail. Tabolis, meneer. Torobolis coach.
1: Nee.
0: Mag ik je papieren zien?
1: Ja. Yeah.
0: Die man was grof, echt waar.
1: Ja, ja, ja.
0: Die ene politieagent, die andere was rustig, die zei niks. Ik wou, mag ik je papieren zien? Kom coach nou, bro.
1: Niet eens van goedemiddag.
0: Zij het goedemiddag.
1: Klantvriendelijkheid is
0: maar ik heb het niet gehoord.
1: Okay,
0: ik heb het niet gehoord.
1: Ja.
0: Maar die man was wel grof, vond ik.
1: Ja.
0: Mag ik je papieren zien? Klaar. Dus ik bijna mijn treboordje, wat is de reden?
1: Ja.
0: Snap je dat je me aanhoudt?
1: Ja.
0: Want dat mag je vragen, toch? Wat is de reden?
1: Zeker.
0: Maar handel Janila Kahirokisba. Dus ik denk, ik ga die man niet moeilijk maken. Zeg die man tegen me, van waarom ga je niet goed volgen? Basama Jujarge, echt waar. Moet je vooral tegen mij zeggen. Zeg die man, waarom ga je niet goed volgen? Boy, die man, die echt waar.
1: Ja, moet je vooral niet tegen aan zeggen. Dit soort
0: dan heb je me meteen op de kast.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, okay, dus maar die man bleef wel grof, hoor. Ik was collega over Lily's gesprek, hoor. Die was helemaal relaxed, rustig.
1: Ja.
0: Bole tu, ik zei ze karakter, moet die haar. Dan bole kon telefoon toch hebben.
1: Wat slaat dat dan nou mee
0: op? Ik begreep het niet, hoor. Dus ik zeg een iPhone. Zeg die man tegen me, mag ik het zien?
1: Aye.
0: Zeg, mag ik het zien? Waarom wil je mijn iPhone zien? Toen kan je dan de iPhone aan mijn jongen mee.
1: Nee.
0: Dus dan moet je iPhone uit de auto halen en moet je hem wijzen. Hoe vind je die?
1: Hey.
0: Dus je wordt net een crimineel behandeld.
1: Maar
0: dus
1: hoe mangen bewijs? Want hoe mangen toch een boete dus, weer zeker? Hè?
0: Dus deze mensen zijn autoritair.
1: Ja.
0: Appenwali dik houden, van kijk hoe belangrijk ik ben. Maar ik ga je zeggen, liever ik op bakraker, hè? Of ik op admiker, dan ik op ouderd of ik op buitenlander. Hoe hoor dik houden, Appenwali dik?
1: Hoe mangen dik houden, toch? Ja, zeker.
0: Dus in elk geval 430 euro boete. Volgens mij, ham na pushlicha bedrag wa, want je krijgt het opgestuurd. Ham bolis un, toke butwalik he koi tu likde, maar ham se na jaren discussie, waarom ik je niet goed heb gevolgd.
1: Ja.
0: Want dan hebben we een andere discussie
1: ja,
0: straks.
1: Ja natuurlijk, maar slaat dus, nergens op.
0: Helemaal nergens op. Ik heb mensen nodig nu, Roy. Die mijn pijn willen verzachten met mij. Vooral die mensen die naar... Oh, ik heb een goed idee, joh. Vooral die mensen die naar onze show komen. Ha, 19 september,
1: hè?
0: Toen ik euro cash...
1: Toen
0: heb je aan mijn leken. Oh, luid, wat harder reed. Toen ik dit allemaal kreeg.
1: Meervaart me, ik had jaren met jou. Dus als 800 mensen gewoon 50 cent... Toen
0: wens, Kamal. Nee. 50 cent hem naar Marila Lloyd, 1 euro. Ik zet een bakje daar neer.
1: Ja.
0: Help Anand.
1: Anand.
0: Boete te betalen. om zijn terechte boete te betalen.
1: Ik wil blik hem nog op het hart gooien. Waarin ze kunnen doneren. Help Anand.
0: Dikkie kan je euro milen. Hè.
1: Hey, maar ooit 430 euro, hè, dat ham sochila. Ooit paisas ham jeti op een gezin staat, een restaurant mee, kaipie, is toch veel leuker dan een boete betalen van 430 euro. Bohut piraa.
0: Kono samajke sewa me karde, kono garib dukhya ke dede, apne besteden karle. Alles is beter dan dit. Dit is echt zo stom. Gewoon niet normaal. Dus nu komt ie. Dus op een gegeven moment, smiddags... Hamasab afspraak doen, op hem tjalaikje eilig. Ik denk, dit is een goed moment om mijn vrouw even te bellen. Dus die tori is nog niet klaar, hoor, Lloyd.
1: Ja,
0: dus ik moet die tori goed zoeken. Op mijn ouderd zijn betaald hier.
1: Orkens
0: zijn betaald hier.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus dat een...
1: Met je hoop je dan.
0: Hoop je. Dus ik bel mijn vrouw op.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, hallo, hallo. Ik ben in Chicago.
1: Ja.
0: Hij zei, hallo, dus ik moet nu ook

0: कुछ फरताला तो
1: हाँ तेरे लोग
0: हम बोली अब बेनत बुतु पाइली बड़का वाली वही क्या बात सकते हैं हमें
1: क्या बोलिस
0: अच्छा था ना आंते कोमा Toen had dat moet je doen krijgen. Was toch ingecalculeerd?
1: Dat is het laatste wat je wil horen.
0: Dat incalculeren.
1: Bigados. Ja.
0: Klaar, je bent helemaal klaar. De... Hey, bigado boy. Hè? Ik zoek een beetje steun, maar steun naar mijn leger. Dat niemand medelijden met me heeft, ik vind dat wel erg hoor.
1: Ja.
0: Oh, hopelijk hebben onze luisteraars wel een beetje medelijden met me.
1: Ja, ik hoop het ook. Dus,
0: of ze gaan straks schrijven, kies je mooi.
1: Ja, kiesie mooi.
0: Basuku Bafini
1: Bachari, inderdaad.
0: En als er mensen zijn die toch denken van... Nee, die jongen is zielig, die man is zielig. Ik voel met hem mijn, ook een dart, hamar dartba. En je wil die 1 euro meedremen... Dat doe je Epker de Lloyd van ham AB 1 euro alleen.
1: 020-363-0808. Maar ik kan niet aan je baatje zien, wat aan jullie wil doorgeven zo'n... beste is die doen nakker. Ga niet appen, want dat is wel gevaarlijk. Hè?
0: Dus, ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik weet niet voor hoe lang. Maar, maar toen auto chalawega, ga niet op je mobiel. Dat ding is ook gevaarlijk.
1: Gevaarlijk.
0: Jan, ik heb een aanrijding geweest omdat mensen op
1: hun
0: mobiel...
1: Nee, ook mensen die bij jou in de auto zitten, die breng je ook in gevaar. En de mensen, aanspaas met me, restant met de kongoetje.
0: Maar weet je hoe het ook komt, Lloyd?
1: Ha.
0: Dat komt ook door al die moderne auto's met al die snufjes.
1: Ja.
0: Auto wa apnetje
1: leeg. We zijn te veel bezig met die auto ook misschien, hè?
0: Nee, helemaal niet met de auto.
1: Niet met de auto.
0: Want die auto doet het zelf voor
1: ja,
0: jou.
1: Dus
0: op een inhaal kregen, op een rem kregen, op een
1: baan kregen,
0: bocht toe benauwegen.
1: Dus
0: jij verveelt je.
1: Ja.
0: Je denkt, ik ga multitasken nu. Want dat hebben we geleerd. Eigenlijk is het de schuld van de maatschappij. Wacht, rechter wakker op brief, ik heb. Je hebt maar schuld naar je maatschappijke schuld.
1: Zulke
0: moderne auto's.
1: Ja.
0: Zorg ervoor dat je gaat multitasken.
1: Ja.
0: Multitasken is een vak geweest op een middelbare school.
1: Ja.
0: Dus op de universiteit hebben we ook geleerd multitasken. Ik heb het toegepast. Dus ja. Wiens fout is dit?
1: Ja. Van de hey, maar ik kan wel scotanapoetjes van waarom je op de telefoon bezig was of zo? Van napoetjes?
0: Nee, helemaal niet. Niet geïnteresseerd. Nee.
1: Nou ja, Rosa, even kijken. Rosa uit Den Haag.
0: Maar een parkalistra?
1: Nee. Die aan het is een grappenmaker. Rosa uit Den Haag, goedemiddag. Alles goed met jullie? Zo gezellig. Daar jullie zijn erger dan vrouw met lachen. Mooie gezegende dag toegewenst. Sociolobby uit Den Haag van Rosa. Rosa, ook een hele goedemiddag.
0: Ik heb wel iemand die mij een appje stuurt, Lloyd, privé.
1: Atja?
0: Ik heb wel medelijden met jou, hoor.
1: Oh, ja.
0: En ik neem een euro mee, of twee.
1: 1 euro.
0: Hamar Bouji uit Nieuwegein, bolle. Ik doe euro leek eigen. Want zij heeft wel medelijden
1: ja,
0: met
1: ja,
0: mij.
1: Ja. De kleto. Door piraat, verzag, kerk, had in. Uit Milon Tayaar.
0: Parwaar rehet aysanre. Bouji rehet aysanre.
1: Suna, mina jana ka bolle? Mina thor bole kisi moi. Bole moi bhail.
0: Dekhle to. Maar dit doet nog meer pijn, hè. Mina, tu ek tom pira me baati, tu ek laat aur malle hamme.
1: Aur Malita...
0: Malita
1: bole, ik neem 5 euro mee voor Anand.
0: Dekhle to. Malita, dekhle... Dit wil ik hebben. Mededogen. Heb mededogen met mij.
1: Maar de volgende vraag is, wie biedt meer?
0: Hé, dus die 430 gaat me geen pijn doen. Dekhle to, Lloyd. Hindustani John Bolega.
1: Ja,
0: ik
1: wil
0: pira zeggen, kooi ke. Ta pira baatle.
1: Pira baatle, aur admilon ke...
0: Ik wil khushi jahaiga, Lloyd. Khushi.
1: Ook chahe baatek to?
0: Na, oké baatek na chahi. Oké vermenigvuldig karek chahi.
1: Oh, vermenigvuldig karek chahi.
0: Haan.
1: Haan.
0: Maar ik wil pira zeggen, to oké chahi baatek. Dus die moet je delen.
1: Ah.
0: Onthou karek.
1: Mooi baat bolle. Mooi baat
0: bolle.
1: Ah, dus khushi chahi vermenigvuldig karek je. Aur pira chahi baatek.
0: Pira chon hai... Oké, delen kan je, but je.
1: Oké.
0: Dus dat le... Sapko, jij rekenen toch?
1: Ha.
0: Dus rekenen met ego ga je vermenigvuldigen, keer. और एगो हैगा देले दोर
1: या
0: दस पीरा जे है तो हरदम बाटक चाहिएगा हरदम
1: या दस दी 430 खाओ
0: दे हम ना बोलेला ई हम लोग के हम लोग के हिंदुस्तानी के कल्चर बोलेगा दो समार पीरवा तो लम बाट ले हमसे लोग खनुक दर ऊपर खनुक दर ऊपर ट्रांस मेन सब बेल मेन सब बेल ते खबर दख नहीं था दस यंगरे
1: हां
0: यंगरे सैन बंग ओम द बेल विश है दैट
1: नहीं
0: या इट इज न्यू अंडरशुक गेवेस्ट यंगरे जोन हैगा हम लोग के बीच में Vooral jongeren die in corona tijd mee opgroeien, die puber raad, die opgroeien wat die hebben belvrees.
1: Belvrees?
0: Ja, echt waar.
1: Kon je keer vrees naar je smetvrees, belvrees?
0: Moet je vrees, ik ga het gewoon naar betalen.
1: Boetevrees.
0: Boetevrees moet je wel hebben.
1: Ja.
0: Nee, maar belvrees. Dus Sunevalo van Ujala Radio... Die woord was hij toen nog niet aan je belvrees. Dus je bent bang om te bellen.
1: Ik hoor het voor het eerst. Als nieuws met zo'n parigatie, je hebt hier.
0: Ab, dek, Ujala, por ke betaait, oké. Ik heb probleem kontje, of kontje ba, ik heb pietje.
1: Ja.
0: Hé, ik heb koffie of ik kus naar de lelo.
1: Omdat Torian Spanje had je toch?
0: Ai, acha. Torian Spanje. Maar ik heb Santos kalil. Panje met Santos kalil. Jezus, Jahal me baat, Santos kalil.
1: Ai.
0: Trouwens, in de Jahal hebben mensen volgens mij ook cola en dat soort dingen, toch, leuk?
1: Ja, natuurlijk hebben ze
0: of
1: dat
0: niet?
1: Soort... Ja,
0: of moeten ze alleen maar water drinken?
1: Nah, maar hoe heb je bimmelen twee cola? Hoe heb je inzaan?
0: En hebben ze tv op hun cel?
1: Ik heb in Nederland met Johan wel gehad, ja. Heb ik Kabila Gelli Jahal mee?
0: Toen kan ik
1: niet. Heb
0: ik onderzoek gekregen, Johan. Ik kan het ook anders doen. Ik kan ook een brief sturen naar de officier van justitie en zeggen, luister... Ik ben een groter crimineel. Ik had mijn telefoon in de hand. Sluit me op.
1: Ja.
0: Ik wil onderzoek doen naar de gevangenissen hier.
1: Ja.
0: Voor Ujala Radio.
1: Voor Ujala
0: welke
1: Radio.
0: Faciliteiten er zijn, ja. Welke niet.
1: Hamlo mangela jahelia met jai.
0: Vrijwillig.
1: Vrijwillig, ja.
0: Hamlo maar jij. Ik ga even uitproberen. Kan ik kort chitba. Nee, maar ik vraag me af of die Jahal een tv heeft, een eigen tv.
1: Ja. Maaiveldonderzoek, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja, nou ja. Goed,
0: en of die ook een radio heeft. Ja. En of hij een eigen magnetron heeft.
1: Of een eigen ook een smartphone heeft.
0: Een mobiel, ja.
1: Ja, nou.
0: Volgens mij wel, hoor. Als je niet helemaal zwaar gevangen zit,
1: ja.
0: Dus streng bewaakt. Volgens mij heb je dan al die faciliteiten, hoor, Lloyd.
1: Ja, ja
0: je kun moet, je op internet... Aan mijn handel kreeg, hoe was
1: het? Toen je aan mijn bank hier, dan moet je toch ook wat te doen hebben. Nee, dat doe verveer ik het je, toch?
0: Daarom. Ze mogen niet met elkaar op de vuist gaan, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar er zijn mensen die handel drijven vanuit de gevangenis, hè, Lloyd?
1: Oh ja.
0: Dus ik vermoed dat ze gewoon internettoegang hebben.
1: Ja.
0: Anders kun je toch geen webshop runnen vanuit de gevangenis?
1: Webshop vanuit de gevangenis? Ah,
0: ja. Ja, het gebeurt echt.
1: Sang. Nou ja. Dus toen waren we bij het hele regio.
0: Maar we hebben het over belvrees.
1: Ah ja, belvrees, ja.
0: Belvrees, Lloyd. Jij moet terug naar het verhaal, hè.
1: Huh?
0: Hambat die eiland links, rechts. Maar toch heb je een lijn. Maar pak rekertje, Lloyd.
1: Hij toch is daar een stapje leidt. Maar moet je laten geboden toe. Want je gaat links, rechts. Dus ja. Nee, ja, we gaan nu naar
0: belvrees. Dus jongeren zijn bang om te bellen.
1: Ja.
0: Ze appen liever. Ha. Ze sturen een berichtje, een voice message.
1: Ze zijn op social bases, Snapchat en dat soort Instagram.
0: Nee, maar naar elkaar toe rechtstreeks. Ja. Ja, dus berichten. Maar niet bellen. Ze zijn gewoon bang om te bellen.
1: Belvrees.
0: Dus nu heb je op een aantal mbo's in het Nederland. In Nederland, sorry. Een paar aantal mbo's. Heb je een vak bijgekregen. Niet bang zijn om te bellen.
1: Wat is dat nou weer, Anne? Dit slaat echt nergens op.
0: Torbelasting geldt wel zo wegen, Lloyd.
1: Echt serieus, maar...
0: Dit gebeurt er in Nederland.
1: Ai, boy, belvrees. Ik had hier een aparte vak eigenlijk.
0: Aparte vak op mbo's in Nederland.
1: Hoe dan?
0: Om jongeren van hun belvrees af te helpen.
1: Daar heb je een
0: belvreesdocent. Hé. Hey. We hebben daar geen last van. Dat brok kan zeggen. Hoe docent kwam ik hoor, zeg je, Lloyd?
1: Wij kunnen wel docent worden daarvoor. Ik koop probleem naar hoe je doen namelijk kan direct, ja.
0: Ah, toch? Is dat iets gaat hij hem ook in Batietje?
1: Ja, nou, New Yorkse...
0: Douane?
1: Ja.
0: Oh, sorry.
1: Ja, New Yorkse Kavita bericht heiga. Kavita wil sorry, Anand bhai. 430 is een good number.
0: Hey, Dat schon de ja, da bin doch gewoon hoe wat dat mij niet.
1: Als ik wel lot rijd, ja ik kan lie, ik lot.
0: Maar mensen dat er kan lie kan leven, ik fout hoe je. Alita maar aan deur me betaal je letje jua.
1: Ja, je had het over
0: douane vindt crack. Douane vindt crack in Surinaamse pinda's. Hoe vind je die?
1: Hey, ze worden steeds creatiever daar in Suriname.
0: Ha, ik kan niet aan het praten.
1: Crack in
0: pindas.
1: Pindas, kijk ze pindua met.
0: Zijn naam ke pinda ja.
1: Ha, maar pindua dus oké kolke.
0: Oker daaromheen samen. In plaats van die pindua meetha karisba, je hebt toch gesoete pinda.
1: Ja, ja.
0: Dat is iwali crack lagaat. Hey mensen, zijn creatief hè?
1: Dat is, hoe kom je erbij om daarin dan die crack te verstoppen? Nou ja,
0: die kattenbrokken die ken je toch? Je weet hoe ze eruit zien. Dat zijn brokjes.
1: Ja.
0: En cocaïne hebben ze verstopt in vruchtvlees van kokosnoot, in kattenbrokken, in bevroren vis, in bamboestammen. In popcorn. Nooit mensen gaan echt verder.
1: Ja. Karela, bhata.
0: Saab, met pompoeken had je ze. Oh, je wil hem nog kailen, ja. Oh, is hem nog een moeder naar mooi kampagne. Dat kunnen we ook zeggen, hè?
1: Kon je hem nog wel zeggen?
0: Ik kan ook een brief sturen dat die officier van justitie heeft geluisterd. Maar boeddhijo ne barbast hoi. Door het eten wat ik eet uit Suriname. Zit allemaal crack in.
1: Ja, kom door jullie omdat u een naam is checken.
0: Het systeem functioneert niet. Ik ben de dupe van het systeem.
1: Ja, systeem maar
0: dus grap, laat het systeem het geld maar betalen. Ik niet.
1: Mina, wil ik grapje bechara. Toch een bechara wil ik zeggen, Mina.
0: Naam in Rowa Mangila Mila tap kamaiga is na kamaiga chijua to ke awek pari to ko karta kinle to ye in Rowa leke
1: eigenlijk hem lok verkeerd des mein rehna hum jo Amerika mein hum lok rehti to hum lok ke somar paisa bhi mil sakat jo hum lok je system kare na zouden we in misschien en dan zouden we daar $5,000 krijgen van Bahia Trump hum lok ke $5,000
0: Ja, wat hij doet, meneer, na het hoor, bhai, maar bhai niet, ja. Meneer Trump, John Karega, toch? Meneer Trump is aan het omkopen gewoon.
1: Ja.
0: Zijn naam me hietje, wat je hoort, kooi bolet zo na, stem op mij en je krijgt 500 gulden. Dat sap kooi bolet van, dik, zijn naam me hoort. Lekker, hoe is dat zijn naam?
1: Openlijk hoor, ja.
0: Ja, dan meer reclame kreeg er vorig jaar.
1: Hey, die man doet alles wat niet mag eigenlijk. Hè? Of nou...
0: Echt waar. Het is gewoon niet normaal.
1: Maar kon je naar Kusbole heen? Niemand doet hem wat dan ook. Iedereen,
0: die man hoort in de gevangenis, joh. Punt.
1: Ai, werkelijk.
0: Paglaje, Adam, ja.
1: Epstein, normaal wat ik veel wel die karik kreeg. Om hem met Kus heen ook weer bij me, hè?
0: Ah, oké. Okay. Chali onderzoek.
1: Maar Sharmila, welkom bij Coffee Chai middagshow. Sharmila reageert voor het eerst. Een heleboel mensen reageren vandaag voor het eerst, hoor. Dag heer van Oezala, ik hoor jullie op de radio. Ik hoor net die boete van die ene meneer. Weet niet meer hoe hij heet. Hij heet Anand. Maar... vond leuk de reactie van zijn vrouw wel. Wel leuk. Ik zou zeggen, die bedrag ga ik ook gebruiken voor een mooie tas. Want hij wist wel wat die risico's zijn. Wat de risico's zijn om te bellen in de auto of telefoon in de hand te houden. Sharmila.
0: Aurat hardam, aurat gepakt. Het verbaast me niet.
1: Bolo, best wel hoe de paisa zegt een tas kan leren. Hè?
0: Je wil niet weten hoeveel tassen mevrouw al heeft, hè?
1: Ja.
0: Ham, ik wil tasken let die te beter raar.
1: Ja, maar ik wil een mooie tas, toch? Die mannen lopen tegenwoordig met zo'n mooie tas gaan. Wat je ook in hem laatst had je het toch erover, over die tassen?
0: Nee,
1: die
0: ik loop er ook mee rond, ja.
1: Oh, je loopt er ook mee?
0: Ik heb ook mijn Louis Vuitton bij je.
1: Ah ja, oh, Chodala, hè?
0: Nou, Barkawali, ja.
1: Oh, Barkawali, ja. Oh.
0: Ik heb een mannen Louis Vuitton.
1: Mannen Louis Vuitton, oké.
0: Okay. Die lag ik erin, zei hij. Jij met je Albert Heijn tas. Hé, maar dat ding is wel erg, hoor. Een storm in een glas water, als je het aan mij vraagt. Maar ergens klopt er iets niet. Dus die AI-systemen, die schrijven berichten voor Jette bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Of voor Yeshul Gish, of voor...
1: Zomaar liggen
0: we veel van hun speeches... deels of volledig wordt geschreven door ChatGPT en AI, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ze hebben het niet gezegd.
1: Oh.
0: En nu is er een analyse geweest vanuit AD en een hoofddocent van UvA, toch? En Tom, je hoofddocent weg, heeft het gisteren perfect uitgelegd trouwens. Ja? Voor de mensen die denken van ja, maar hoe erg is dat dan? Weet je, want hamlok sapkoi gebruiken die laatje. Inderdaad, hamlok sapkoi gebruiken die laatje GPT en zo. Maar Tom heeft het perfect uitgelegd. Dus toen mangie take, kahik hati na, kahik hat na. Dus wat er gebeurt, ik op programma hega luid. Op programma wat ik naam hega Pangram.
1: Ja,
0: softwareprogramma. Pangram. Pangram, toch?
1: Ja, ja.
0: Als je het goed wil uitspreken.
1: Ja, ja, Pangram, ja.
0: Pangram, dus Pangram. Ah. Voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Google het eventjes, heeft een softwareprogramma. Hoe programma analyseer krijgen of een stuk geschreven is met ChatGPT of niet.
1: Ah.
0: En dan geeft het programma aan hoe groot de kans is dat het wel is gebeurd. Of het deels is gebeurd. Of, dus dat is best wel een hele goede check.
1: Ja.
0: Dus AI checkt AI.
1: Ah.
0: Best wel slim, hè?
1: Best wel slim,
0: want
1: ja.
0: Met AI kun je AI checken.
1: Ja, ja, ja, ja. Ah.
0: Dus Tom van de UvA heeft dat perfect uitgelegd van Soen. Als wij Jette zien, of we zien Yeshul Geus, of we zien de staatssecretaris Boswijk.
1: Ah.
0: Want die hebben het meest gebruikt.
1: Ja.
0: En die zeggen wat, dan denken we dat de tekst door hun
1: geschreven is.
0: Wordt gedragen.
1: Ja.
0: En in elk geval langs hun is geweest.
1: Ja, ja.
0: En dat ze er 100% achter gaan. Maar nu blijkt dat het eigenlijk een computer is, een model, wat het heeft geschreven. En zij lezen het alleen maar voor.
1: Ah.
0: Dus de vraag is, hoe authentiek ben je dan? Hoe zwaar sta je achter dat begrip? Er zijn vaak holle phrases. Die man heeft dat echt keurig uitgelegd. ChatGPT schrijft vaak dingen in. Het is niet dit, maar het is ook niet dat.
1: Ja.
0: Weet je, op
1: ja,
0: die manier.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan 3 keer onder elkaar.
1: Ja.
0: Voorbeelden. ChatGPT heeft een bepaalde manier van schrijven.
1: Ha.
0: Dus die man heeft het keurig uitgelegd. Sanjak en Jamsoen het reebericht, ik heb een fout jaga. Toen dacht ik, waar zeuren die mensen over?
1: Ja.
0: Iedereen gebruikt AI, dus wat maakt het uit?
1: Ja.
0: Maar toen Tom het uitlegde, toen viel het kwartje wel bij me.
1: Ja, ja, ja.
0: Want politici, daar moeten we op kunnen rekenen.
1: Zeker.
0: Politici zijn onze leiders. Ah. Als onze leiders iets zeggen,
1: ja,
0: moeten we 100% weten dat ze het ook menen.
1: Ja, nou, die moeten er wel achter staan, wat ze zeggen.
0: Juist.
1: En wat ze schrijven.
0: Jette heeft misschien de verkiezingen gewonnen.
1: Ah.
0: Met alleen maar chat geschreven
1: teksten. Ah.
0: En wij dachten van, het is Jette die daar praat. Maar eigenlijk is het niet Jette die praat. Eigenlijk is het gewoon AI die het heeft geschreven. Dus je moet er wel over nadenken. Dus mensen die het gemist hebben, to checken, Lee, mooi zeg.
1: Ja,
0: Tom, kan je ze uitleggen?
1: Nou ja, dan vrees ik dat de verkiezingen eraan komen in oktober. Hè?
0: Nou ja, het ziet er niet goed uit.
1: Het is
0: kappen en nat houden. Er zijn te veel mensen die... Nou ja, FNV is aan het staken. Behoed babaal het is wat me, Lloyd.
1: Ja, kus is zo'n haar kwijt. Ik heb nog naast zo'n haar gekregen.
0: Het is wat me Johnchi Karik zei om het land vooruit te brengen.
1: Ja.
0: Gebeurt gewoon niet.
1: Ja.
0: Dat het in Suriname onvoldoende gebeurt. Oké, zijn naam Garib, he. Instituties ontbreken. Weet je, dus... Abis samatsakila, man. Maar in Nederland...
1: Ja.
0: Hey, kom op joh, je kunt toch het land een beetje netjes regeren. Dus bijvoorbeeld, ik wil een klein voorbeeld hem geven, Magilacha. Sunne walo, aapke khati. Hamne nahi aap jane ki na janega. Dus die data centers die er zijn tegenwoordig, waar al die AI op draait, heb je hele slimme en heel veel machines nodig.
1: Ja.
0: Even simpel gezegd, computers.
1: En worden er alleen maar meer en meer. Ha.
0: Juist, een computer want je hier heke in een center. Ik wil ghar mein, ik wil fabriek mein rakhe chahiye. Oké, samen bolega data center. Dus heel veel van die computers bij elkaar. Maar heel veel van die computers bij elkaar veroorzaken warmte.
1: Ja.
0: Ze verbruiken veel energie.
1: Heel veel energie.
0: Waar energie wordt verbruikt, heb je ook rest warmte, toch, John Awega?
1: Ja.
0: Nou, zij hebben voorgesteld, Lloyd. Ik ga het heel beknopt vertellen. Van Soen, met die warmte die er vrijkomt.
1: Ja.
0: Dus energie die nu verloren gaat. Zouden we in Nederland al volgens mij 1 miljoen huizen kunnen opwarmen?
1: Zo. Dat is heel veel.
0: Dus laten we er iets mee doen.
1: Ha, kan je namelijk relatieven? Waarom doen we daar
0: precies,
1: niks aan?
0: Precies. En dan vraag je af van jongens, als dat ding kan. En die warmte is er toch. Er gaat het naar paisa bharila om onze huizen te verwarmen.
1: Man.
0: Terwijl je hier eigenlijk een hele makkelijke oplossing hebt. Win, win, win.
1: Ja.
0: Die datacentra, die verbruiken heel veel energie. Lekker doen.
1: Ja.
0: Prima. Maar als ze 1 miljoen huishoudens kunnen verwarmen met de warmte die vrijkomt,
1: ja,
0: dan winnen we ook aan de andere kant.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus dan denk je van dit ligt zo voorhanden. Maar waarom gebeurt dit niet, ja, met prioriteit?
1: Keine hoortje, dat is keine, toch, ja.
0: Dus de zwaan heb ik alleen aan het baloid. Echt waar. Is dat je gewoon hoort gekeken, maar naar kamer.
1: Nou, zeg maar, jij koffietje uit zo'n keer, of hem lokje baat zo'n keer, doorbaat zo'n keer, dan...
0: Vanaf nu verplicht.
1: Gratis advies, hem delen, gratis. Hè?
0: Vanaf nu verplicht gewoon.
1: Ja. Nou ja.
0: Meta trouwens. Mata.
1: Ha, mata. Mata.
0: Nu we toch in die AI-hoek zitten, Lloyd. Hè? Die heeft een agent ontwikkeld.
1: Ha.
0: Muus.
1: Ja.
0: Muus de Zoukakarega. Die kan zelfs e-mail.
1: Muus. Dit is een moes. Dit is een moeslichel. Ja,
0: moes. Utor gaat eens op zijn e-mail beantwoord kersakega. Utor gaat hij een reisboek kersakega. Hij kan dus onafhankelijk allerlei dingen voor je doen.
1: Door boete heb je kersakega.
0: Nou, ga ik wel naar Tolker Karpauwe, jammer genoeg. Ja. Ai. Hamme ego chichi ato ye.
1: Acha.
0: For that exploit loit.
1: Ja ja.
0: Kab se mangila to se bole?
1: Acha konchi mate to. Acha. Aaj deal khol ke tu bol.
0: Lijkt me leuk, maar we moeten dit onderzoeken.
1: Acha. Alweer een onderzoek?
0: Ja, onderzoek kan ik zeggen of er behoefte aan is of niet.
1: Ja.
0: Eigenlijk zouden wij een programma moeten maken, loit.
1: Ha.
0: Na, chorde. Hamna bol op e-uitzending, maar met Chorde. We gaan het programma gewoon maken en uitproberen.
1: Ja, natuurlijk gaan we dat uitproberen.
0: Hamna betap, idee wat betap, dan kon je Chorie kan lezen.
2: Mangi-Wood ke sabse sunehre daur ko phir se jeene ke liye tayyar ho jaiye. Ujala prastut karta hai. Greatest Voices of Bollywood. Mausami Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boy ke Data Din aur Nizam Waagid Hussain. Live Sangeet ke saath, Mumbai Beats, Yaadgaar Dhunen. पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम शनिवार 19 सितंबर को मीरवाट एम्स्टर्डम में अपने टिकट अब भी बुक करें
1: nice. सुन ले हमार को लेखवा
0: नाइस मौसमी ओबराय सर ओक बाय हेलो
1: या मैं हमार को लेखवा के तनी कॉम्प्लीमेंट दे यार
0: ना बड़ा मोई बोलिस यार इतना सुघर को लेखा तो के बा हम का बोली
1: हम ओके अप्लाई कर ली तो
0: Baramooi, bjakkerli. Mausmeel Brouw is erbij, Shekhar Kumar is erbij, Ayan Mukherjee is erbij, Boyke Datadin, Nizam Waagid Hussain, Mumbai Beats. Het wordt super tof.
1: Ja, ja.
0: 9 september toe op een karta naar Kinle, te Kinle Haldise, want karta op dhire bijna don hovega.
1: Ja.
0: Dus jekke kineke bij Haldise Kinle, anders vis je achter het net. 9 september ke Meervaart Theater met Jabberjust Show, The Great... Kan je zeggen, Lloyd?
1: The Great Voices of Bollywood.
0: The Greatest Voices of Bollywood. Hoe bedoel jij dat nou?
1: Ja.
0: The Greatest Voices of Bollywood. Ja. Dus 30 iconische stemmen. Om een ik-show met hem te zien, te zien, te zien. Bout bis al lega. Toe aie to koop geniet karie. Lloyd?
1: Ja. Dus, mooi bedoel? Toe bedoel ik van, als je niet op tijd koopt, dan vis je achter het net. Kan je zeggen, Hindustani meer bedoel je? Je vist achter het net. Hindustani meer. Maar moet je mij iets waaien opeens? Ja,
0: van, toen Makrina Marpa, je go net aan jij bij jou aan Netwaak ke karan tu machri na mar pa ye. En trouwens, volgend event van Ujala Radio, yaad kar ye sunne wala. Dikle apne agenda mein alvast. Ik ga bijna aan zijn AI-stemmetje praten.
1: Ha, dikle toch?
0: Beïnvloeding toch?
1: Maar jij bent niet te kopiëren, dus ja. Dus,
0: nee. Uniek exemplaar.
1: Toe jamun na wat, jamun.
0: Uniek. Dus volgend evenement, dikle sunne wala agenda mein apne. Zondag 1 november Diwali. Zondag 1 november Diwali, ke programma rega. Ik heb gisteren al even gecheckt met Panditji. Lloyd, kan ik even erin doen? Eventjes.
1: Ja.
0: Even check, double check. Toen jij namelijk checken, laat je
1: je
0: wat
1: doen. Ja, nee. Alles moet
0: Diwali
1: wel geverifieerd zijn.
0: Diwali komt in rega Isal, Nederland mee. Want soms, agenda met doe ze het liggen lega.
1: Ja.
0: Online doe ze het liggen lega. Dus in Nuala, wij verifiëren dat altijd voor jou.
1: Ja.
0: Diwali rega 8 november.
1: 8 november.
0: 8 november Diwali. Dus dekje komt in Parega, Lloyd.
1: Ja. Totale
0: Disneyland.
1: Direct.
0: Zondag.
1: Op een zondag. Of een mooie dag.
0: En precies 1 week eerder, dus op 1 november, hebben wij de Diwali-viering in Amsterdam.
1: Nou.
0: Met fakkeloptocht, Met alles erop en eraan. Avishkar is erbij. Zijn naam ke artiesten bij Rehiga. Echt waar, wordt superleuk. Hem namon bhi batai sakila. Maar namon later batai.
1: Het is wel een mooi concert met hele mooie, goede zangers. Nederland. Oud Suriname.
0: Dus toen kon na jeje in november.
1: Ieder na jeje.
0: Na, dat is toch gore tour kerak de pamlo. Toen in november ke hamlo ke pas hai ye. Meer van theater met, het wordt fantastisch. Dus alle fans van Avishkar, behoed din baad Avishkar ke show rahega. Dus toen aye hamlo ke pas, aur dekhiye, en zijn naam se bhi ek woh jabardast artiest.
1: Ja.
0: Bij Rehiga.
1: Ja,
0: dus het wordt superleuk. Het wordt super gaaf. Rehiga zondag in november. Of zondag 8 november. Ujala Radio. Op het dien bhar sunie. Diwali ke programma natuurlijk. Met de volledige begeleiding. Jaise hamesha raha. Dus dat wordt super gaaf.
1: En leuk. Altijd ben jij degene die dat ook alles goed doet op die dag. Op 8 november. Dus ja. Het wordt weer... Maar die mensen die belvrees hebben, die hoeven geen vrees te hebben, want ze kunnen appen.
0: Nee, op die dag. Op die dag ben ik niet streng. Op die dag ben ik lief, Lloyd.
1: Anand, dankjewel. Het was weer een hele gezellige coffee time middagshow. We hebben gelachen. Mensen hebben thuis gelachen. Mensen hebben genoten. Mensen hebben ook heel veel informatie gehad. Gyan Walabadbi, Hamlok Batelien, maar natuurlijk ook luchtige onderwerpen. Hè?
0: Jazeker, mooi zijn hier en mooi weekend.
1: Mooi weekend.
0: Bye bye.
3: Kuch nahi bade bhai, main pichli Diwali ke bache mein patakhe dhoond raha tha. Saale patakon ki kya bhajiya banane hai?
4: Abe ghaskan.
1: Dit is een stukje uit de film Satti Pe Satta.
4: Abhi shaadi karke pehli dafa apne ghar aa rahi hai. Uski salami ke liye koi patakhe watakhe nahi phodenge.
5: Aaj main bahut khush hoon Ravi. Maine kabhi sapne mein bhi nahi socha tha ki tum jaisa koi meri zindagi mein aayega. तुम्हारा छोटा सा एक भाई होगा बस हम तीन शहर से दूर चारों तरफ शांति ही शांति
1: Nou ja, de rest weten jullie wel. Het ging meer om het stukje waar hij dan met watermeloen komt voor Hema Malini. Sunwalo? Ja, de kamer is toen heel janari. Dus ik zit in Peshkeg. Wat je programma? Coffee Chai Middagshow. Ik wens jullie allemaal een mooi weekend.
6: Ham kon kuch samajh zara samjhana.
1: En je bent helemaal bijgepraat op deze vrijdag 11 september. En vrijdag met serieus nieuws en natuurlijk ook lachen. En gelukkig ook ruimte voor kunst, muziek, weekend. Aanwege aardje toe gratis. Daar zit ik in Oosterpark met. Toen Barca Orkest gemaakt. Kerstensman bij jou. En misschien is dat er vandaag ook een mooie balans. We vergeten niet wat er in de wereld gebeurt. Naboulie. We staan stil bij mensen die 25 jaar geleden hun leven hebben verloren. Maar ondertussen gaat het leven ook gewoon door. Het gaat gewoon verder. Dus vanavond misschien muziek. Morgen misschien uitslapen. Even familie, even vrienden. Of gewoon helemaal niets. Koetsnakkerie, hè? Je hoeft het weekend niet vol te plannen om ervan te genieten. Je kunt ook van een koffie genieten. Of een chai genieten. En vrijdag mag langzaam. Hè? Vrijdag mag langzaam weekend worden. Ja. Namaskar. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Hierha. Koffie, chai, middagshow. Mooi zeer hier.

0: अरे बत्ती तो बुझा दे यार।
1: Dit is hoe Jalla Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op URU Jalla Radio.

0: Crowd Holding. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Ujala, Ujala Larehe, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Beast Kazaar. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Doe je toch. En jij gaat genieten van deze zaterdagavond. Inloop vanaf 7 uur. Aura Trico, Barbitte Krega Concert, Aafkewaansteer. Met 5 prachtige... krachtige, prachtige en krachtige stemmen. Mousmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadin, Nizam Wagdezijn Kesar, Mumbai Beat, rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. Outdoor Pass is Taspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Check op meervaart.nl en koop je kaarten op tijd. Koets ticket maak je de geheer. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. Zin in een heerlijke tilo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06-14-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: kroesroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
12: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The Khroost. Kehak. The best. Ujala Radio. Tujhe lage na
13: najariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eén daarvan verkeert in kritieke toestand. Een explosie heeft de afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van onlangs ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. De gemiddelde adviesprijs voor diesel is nu €2,72 per liter. Benzine kost €2,70. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je een kwartier in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Een stuk oostelijker staat er file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging ook een kwartier. Op de A76 in het zuiden heb je door Duitse grenscontroles ook 10 minuten oponthoud vanuit Geleen. Verder staat er file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Er staat een te hoge vrachtwagen onder een viaduct bij de afrit De Bilt. Daar is één rijstrook dicht. Vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eén daarvan verkeert in kritieke toestand. Een explosie heeft de afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van onlangs ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. De gemiddelde adviesprijs voor diesel is nu €2,72 per liter. Benzine kost €2,70. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luksun rahe Ujala Radio ka program.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan onder meer files in Noord-Holland, met name aan de zuidkant van Amsterdam, door werkzaamheden aan de A9. Die is in beide richtingen dicht. Grenscontroles veroorzaken ook extra reistijd, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens met Duitsland doe je er een kwartier langer over. De A76 vanuit Geleen, in het zuiden sta je voor de grens ook een kwartier in de file. Op de A58 van Berg op Zoom naar Vlissingen heb je ook een kwartier oponthoud bij Rilland. Dat heeft te maken met werkzaamheden bij knooppunt Markiezaat op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Sangeet ke rang Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkte aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. De politie onderzoekt sabotage als oorzaak. En uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van onlangs ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven. Maar kennis hierover ontbreekt nog. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Boyo en...

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Gine. Sunnitje, zaterdag 19 september, Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad mee. Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Padmashri, Mohammed Ravi, Kishore Kumar, Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam ke gaane, aap sunenge jo ki la rahe hain, Mumbai Beach ke saath, aur gaane wale honge Mausmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadeen en Nizam Vaangi te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro en heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Ben jij binnenkort jarig? Door jaren heen, door zaalgren heen. Of ga je trouwen? Door wie wou honen wel heen, door shadi honen wel heen. Ja, kiesie ka moende sanskaar heen. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. 15 vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 rijdt het langzaam, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen is het druk tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er een kwartier langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Gama Armastigana. Goed kennen jullie ook, Jala Radio, het 24-7. 24-7, Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. De politie onderzoekt sabotage als oorzaak. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. De politie onderzoekt sabotage als oorzaak. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Sja die honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Angela, Lare, The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Mumbai Beach Kazaan en ik zeg Kalakaru Kazaan. Ik raad meer 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Met Majuri Mohammed Ravi, Maid Mukesh, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Kishore Kumar en hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagni, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam en nog veel meer. Kigani Wale, Aap Suringe, Dekhenge. Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Meervaart.nl. Per 19 september koop je concert. Hoor je wel een ticket gedaan. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen cryptomijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apeldoorn en knooppunt Amstel doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam loopt het verkeer vertraging op. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer is je vertraging 5 minuten. De meeste vertraging op dit moment door een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Nieuwegein zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Cryptomiljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Het is de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. In Mexico is een verborgen cryptomijn ontdekt waar mogelijk illegaal stroom werd afgetapt die verband houdt met de financiering van drugskartels. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars gestart. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Cryptomiljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Het is de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. In Mexico is een verborgen cryptomijn ontdekt waar mogelijk illegaal stroom werd afgetapt die verband houdt met de financiering van drugskartels. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars gestart. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: करो।
1: उजाला ला रहे हैं आपके वास्ते सुनो वालों, जातदार सनीचर 19 सितंबर को मेरवाड़ थिएटर में, हाँ अमस्टरडम के मेरवाड़ थिएटर में ये जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है, द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। मैं आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, माइक मुकेश, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, अल कल्याणी, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम एंड नॉट फेल मेर गाने वाले के गाने आप सुनेंगे, ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते, द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। ज्यादा 19 सितंबर टिकट गदाम, कुछ टिकट बाकी रह गए हैं, रंग 1 €20, रंग 2 €15 एंड हैप्पी एंड स्टार्स, दम कोश जाओ कार्ड चमार €3.50, चेक ऑफ meervaart.nl, इनलोप vanaf 7 uur Meervaart Theater में zaterdag 19 september।
2: De lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt. Onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt Van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
5: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wij beloven elkaar dat we elkaar nooit zullen bedriegen. Wij beloven elkaar dat we elkaar nooit pijn zullen doen. Wat wij aan elkaar beloven,

0: dat de liefde tussen ons voor altijd is en zal blijven bestaan. Jevada Ra, het is beloofd.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch? You
1: are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A58 berg op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. You are.
2: Ujala Radio Headlines. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt. Een cryptomiljardair doneert 36 miljoen pond aan de Brits rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Het is de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. En op de Dam in Amsterdam is vanmiddag een klimaatmars van start gegaan. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen klimaatverandering en datacenters. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jabba's concert horen. Wat je laren he? Ujala aapke waase. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toke aai kepari, toke suni kepari, toke dekhe kepari. Mumbai Beach Kisar met 5 krachtige stemmen. Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het die Nizam Wagito zijn. Oh jee, Logan wil een aapke waase. Met heel veel passie. Aapke waase. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Tujaldikar.

0: Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het allemaal. Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, mooie of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassave brood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassave brood.
0: En 20 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375, Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32, 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are developing your.
0: You are. Pujala,
1: toch.
2: You are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375, Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32, 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Er komt maandag tijdens overleg in Oman tussen Iran en de Golfstaten waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Het dodental door de brand afgelopen woensdag op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. En een cryptomiljardair doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK, de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Er komt maandag tijdens overleg in Oman tussen Iran en de Golfstaten waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Het dodental door de brand afgelopen woensdag op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. En een cryptomiljardair doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK, de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Oejalalarehe, the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart mee. Koetsticket bakirigehe, rang 1 20 euro, rang 2 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Arya Klee, Mausimil Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vagu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. To de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar. Nee, dit ook je pastaaike brie.
1: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kiff. Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, mein Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sociale radio, I love you.

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Meervaart mee. Koetsticket bakkerige he. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats. Arihab Klee, Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waghu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar.

binnenkort jarig. Door jannemdien hij, door zaalgren hij. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kisi ka moonne sanskar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ah, yeah. Dus even geen soundcheck en zo dadelijk. Robert! Oké! Okay.

natuurlijk op Instagram. En abonneer je. Aap abonneer kare. Ujala Radio ka jo YouTube channel hai. En dan mist u zo nergens meer iets van UR. An evening in Holland ho jaye mere pyare sunne walon, aaj ka opening selection pesh karne ja raha hoon here on UR Saturday Night Fever mein. Enjoy your weekend, Shubh weekend. Aap sabhi ko kehte hain Shubh Shanivar.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in de klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, Ratodin, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat hier. Aur ha, tumange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raato din, aap hum se baat kar sakte hai.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Jala Radio. De Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio always shining. Ujala.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujala Lare, Aapke Waanse, ik raad. Aapke naam. Ik Hasin raad. Aapke naam. Met 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show. Aapko, Anahe, Diknahe, Sunnahe. En natuurlijk, geniet je van de avond. Op zaterdagavond in de Meervaart. Ticket aangereserveerd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Gani Walehonge, Mouse Mewbroy, Sheikh Rukumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Vagidu zijn zaterdag 19 september. Kuch ticket bakirige. Rang 1 €20, rang 2 €15. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.
0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. You are...
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, ik heb hem nu scherp. De winnaar is Sunato, Savita Singhji Kagaya Hua Yenagma. Sushila Chandrika Singhji ke naam karta hoon.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujana het al. Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

सागर मलिक की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। चोरी चोरी जब नजरें मिली और चोरी चोरी जब ये दिल ने कहा, चोरी चोरी में है बहुत मजा। Ja, dat wordt gezegd, hè? Alles wat je stiekem doet, lijkt spannend te zijn. Oké. Mensen, ik heb net... ik heb iets gegeten. En dat was erg lekker. En normaal gesproken kuch apne muh mein nahi dalte jo main nahi janta ki wo cheez kya hai. Aaj ho gaya. Zoals u weet, ik eet geen garnalen. En volgens mij was het wel een garnaal. Ham onderzoek jij lekker hè? Tablak Al van aan de Rijn ka Kamla. Die programma zit jullie hoe je hek. Dankjewel Kamla voor het afstemmen. Geniet van je zaterdagavond. Enjoy your Sanivar zaterdagavond. Your weekend. Ik heb eentje van The Singer of Romance, Bees Mahabir. Speciaal voor Kamla uit Alphen aan de Rijn. Dankjewel voor je hebje.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are. You are. You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie start een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
5: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsselegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OHA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dindora, baja dijiye.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist in Dumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key WhatsApp nummer hè.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ah, yeah. This evil game is so check, it's so double it. Run it. Okay.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Op de BRICS-top spraken Modi en Xi over een eerlijke oplossing van het grensconflict in de Himalaya. Koning Oyo van Toro is begraven na 31 jaar regeren. Opvolging leidt tot familieconflict over nieuwe koning. Tienduizenden demonstreerden zaterdag in Duitsland tegen radicaal rechts na AfD-winst in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf 20.000, Hamburg 25.000. Vrijdag ontspoorde een trein tussen Rouen en Cannes in Noord-Frankrijk met 44 gewonden. Oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: क्या कहा?

0: डालूंगा।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai Ujala Radio. Aur Ujala Radio saath mein le jaiye, tu chahe jahan par jaiye. Tu jaan hai to Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Op de BRICS-top spraken Modi en Xi over een eerlijke oplossing van het grensconflict in de Himalaya. Koning Oyo van Toro is begraven na 31 jaar regeren. Opvolging leidt tot familieconflict over nieuwe koning. Tienduizenden demonstreerden zaterdag in Duitsland tegen radicaal rechts na AfD-winst in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf 20.000, Hamburg 25.000. Vrijdag ontspoorde een trein tussen Rouen en Cannes in Noord-Frankrijk met 44 gewonden. Oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.